Ik ga volgende week weer naar Strongbeek, dames. Ik ga vaardig met de spoot.